Bye bye. Love you all from the bottom of my heart. And hats off to all of you. Our full team ki taraf se tehdil se dhanyawad voor het luisteren.

0: En 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om de Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat heeft buitenlandminister Tom Berendsen gezegd na afloop van de ministerraad. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leidden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. En dan het weer. Vanavond is het helder, vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.

0: हम हिंदुस्तानी मुकेश जी की आवाज़ में हमने यहाँ से आपके लिए चला दी है। और सुनने वालों, कहते हैं कि अपना घर ही अपना होता है, अपना घर ही अपना होता है, चाहे वो महल हो या झोपड़ी।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het VAHON Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om de Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat heeft buitenlandminister Tom Berendsen gezegd na afloop van de ministerraad. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar.

0: de schepen die door de straat van Hormuz. Is het helder. Vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
3: Zo, voor
4: pas. Tarabati loy loy, mama I'm Buddha, my two I'm Dolly.
3: Hanza, mama le, bien.
4: Mama.
3: Hajur.
4: Hajur ko banda pola tan mere bia last sa.
3: Chup laga banda. Banda. Tim pordi gara. म तिम्रो माइजू भेटेर आउँछु।

0: caliente, caliente or umar ji suna di. Exclusive volume 5 se unse mili nazar to. तो बातें तो हर कोई समझ लेते हैं, बातें तो हर कोई समझ लेते हैं, हम सफ़र ऐसा हो जो खामोशी को भी समझ ले, है ना। समय का अनुसार यहाँ से विज्ञापन लगा देते हैं। विज्ञापन के बाद आपके लिए लाइव प्रोग्राम जारी रहेगी।
1: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 4 of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delftlaan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om de Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat heeft buitenlandminister Tom Berendsen gezegd na afloop van de ministerraad. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. En dan het weer. Vanavond is het helder, vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabrein aapko dena hai, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-3652-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

En dat komt ook allemaal door de navigatie. Als je navigatie gaat instellen voor een naar bestemming toe, dan wijzen ze ook altijd naar de kortste weg of de weg die naartoe leidt, naar de bestemming

the best of Queen Motimala Bhola Singh music hai Jwala ji ka Jwala studio ke ye sundar sa music aapne sune maine bhi suna hai na the best thing about the future the best thing about the future is that it comes once that comes once day at a time the future start today not tomorrow the future start today not tomorrow एक समाचार आपके लिए है आपके होश जरूर से उड़ा देगा एनॉर्म रोबेन फॉर मोर देन 11,000 कैरेट गफोंडन इन म्यांमार uitzonderlijk. Mijnwerkers hebben in Myanmar een robijn van 11.000 karat, zo'n 2,2 kilogram opgegraven. De edelsteen kan miljoenen opleveren. Maar rechtengroepen roepen op om geen robijnen te kopen uit Myanmar. Waar de leger strijdt tegen rebellengroepen. Maar dit is niet de enige, mijn lieve mensen. Deze robijn is een van 11.000 karat of ongeveer 2,2 kilogram. Maar in 1996... In 1996 werd in Myanmar een robijn van 21,450 karat gevonden. Dus nog hogere karat. En dat woog 4,3 kilogram.

auto over de kop verkeer langs fietspad geleid. Wassenaar. Op de stoeplaan in Wassenaar is dinsdag een auto over de kop geslagen. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij betrokken. Hoe het met de inzittenden gaat is nog niet bekend. En nog eentje. Auto komt draaiend tot stilstand na botsing met vrachtwagen op snelweg. Gevaarlijk. Moordrecht. Op de A20 ter hoogte van de oprit Moordrecht is een auto woensdag tegen een vrachtwagen gebotst. Het ongeval gebeurde ter hoogte van McDonald's. De auto raakte zwaar beschadigd en kwam draaiend gedraaid op de weg tot stilstand. Eng.

En de bestuurder bekneld brandweer zag dak van auto. Den Haag, ken je ze met jaar, hè? Een bestuurder van een auto is dinsdagavond bekneld geraakt in een ongeluk. Rond 10:45 raakte de bestuurder op de Supernova weg in Den Haag de macht over de stuur kwijt en botste tegen een lantaarn.

meerdere gewonden na aanrijding tussen motor en fatbike. Fatbike. Bij een ongeluk tussen een fatbike en een motor zijn in Den Haag meerdere mensen gewond geraakt. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft gebeurd.

0: en een enorme ravage na aanrijding tussen auto en tram. Een auto is tegen een tram aangereden op de kruispunt van de Beethovenlaan met de Alfons Diepenbrockhof in Den Haag. Zowel de auto als de tram liepen flinke schade op door de aanrijding. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Als bestuurder en ook als voetganger, het is gewoon opletten en eens opletten. Liever kijk je 2-3 keren links, rechts om je heen, maar blijf kijken, want voordat u denkt, kan een ongeluk gebeuren. Daar zitten we niet op te wachten, het is niet fijn, maar let toch wel op. Het is niet alleen dat een motor niet alleen ongelukken gebeuren met voertuigen, maar mensen onderling zijn soms ook niet te vertrouwen. Tien minuut baki hai, gyara bajne mein, yahan se aapke liye hum samachar laga dete.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio.
5: Radio Fahu.
6: Digitale radio. Wagonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om de Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat heeft buitenlandminister Tom Berendsen gezegd na afloop van de ministerraad. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De koninklijke marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. En dan het weer. Vanavond is het helder, vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
9: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet, wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om de Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat heeft buitenlandminister Tom Berendsen gezegd na afloop van de ministerraad. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. En dan het weer. Vanavond is het helder, vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden.
7: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.

प्यार भरा गीत, शब्द जो दिल को छू जाते हैं, स्पेशल स्पेशल आपके लिए मातृ दिवस के उपलक्ष पर तोहफा के रूप में। Het belangrijkste is om van je leven te genieten, om gelukkig te zijn. Dat is alles wat telt. Ma, moeder. Moeder is niet zomaar een woord. Het is het liefste gevoel ter wereld. Moeder is niet zomaar een woord. Het is het liefste gevoel ter wereld. De hemel bevindt zich in haar gebeden en de hele wereld in haar liefde. Een moeder verdraagt in stilte alle pijn, maar laat nooit toe dat haar kinderen iets overkomt. Haar liefde is onbaatzuchtig. Haar liefde is onbaatzuchtig en staat je bij als een bron van moed in elke moeilijkheid. Het respecteren van je moeder is de grootste vorm van aanbidding. Want er is niemand belangrijker dan je moeder in deze wereld.

माँ मेरी माँ और वाकई में प्यारी प्यारी माँ होती है। मदर्स लीव द मैन लीव अ मैन मदर्स लीव द अ मदर विल नॉट इट्स फॉर सिक्सेल्फ। Het enige wat ze wil is dat haar kinderen gelukkig zijn. Ze kan haar geluk vergeten, maar niet het verdriet van haar kinderen. De relatie met de moeder is de meest oprechte relatie ter wereld. Als u van uw moeder houdt, volg dan deze instructie. Relatie met de moeder is de meest oprechte relatie ter wereld.

बेशब्द हो जाते हूँ मैं भी आप भी, ये दब दिल छू जाने वाले गीत निमांस्तात बोफन मुदर, निमांस्तात बोफन मुदर, एक फरब्राक वुदन द फरबिंदिंग मेट मैं मुदर एन बेल्ड हर फरफॉल्गंस टरुग. Dit is een bekend geval, ook bij heel velen. Uit woede verbrak hij of zij de verbinding met haar of zijn moeder en belde haar vervolgens terug. Moeder zei met lieve woorden, zoontje, dochtertje, de verbinding werd per ongeluk verbroken. Zo is een moeder eenmaal. Zo is een moeder eenmaal, ze doet alles voor haar kind, ze doet alles voor haar kind. Er is niemand belangrijker dan een moeder in deze wereld.

दिल छू जाने वाले, दिल छू जाने वाले गीत आपके लिए स्पेशल स्पेशल मातृ दिवस के मदर डे के उपलक्ष पर पेश हो रहा है। द प्लक फ्रॉम द मदर इज द मोस्ट वंडरफुल। Vandaag ter gelegenheid van onze lieve moeders breng ik een eerbetoon aan alle moeders, waaronder mijn eigen moeder, uw eigen moeder. Moeder is niet zomaar een woord, maar een synoniem voor liefde, genegenheid, liefde en toewijding. Ze verdraagt alle moeilijkheden en het geluk van haar kinderen zonder enige zelfzucht. Onze eerste leraar, eerste vriend en grootste twijfel in het leven zullen ook onze eigen twijfels zijn. Haar zegen en medeleven wijzen ons de juiste weg. Laten we op deze moederdag ons respect, onze liefde en onze dankbaarheid aan onze moeder betuigen. Is de meest waardevolle ter wereld, onze lieve moeder. Een groet aan alle moeders.

0: Radio.
1: Dit is het Valhond Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers nog geen besluit hebben genomen of het niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari 2020.

0: Fahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers nog geen besluit hebben genomen of het niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost-maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens de organisatie kunnen ticketprijzen stijgen, wat circa 20 miljoen reizigers zou raken. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers dit jaar met 10%. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand in Geldrop. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47. मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 36 522.

Aanstaat jongen, vandaag zaterdag 9 mei. Haha. 2026. Dupere Apo. Oh, Saat Milker. Bhakti Bhajan karte chalo.

0: Akkor ik zoek weekend, fijne weekend, beste mensen, fijne zaterdag. Bent u in het verkeer, wees voorzichtig, hè?
1: Dole, mira, ten, dole, mire, dil ka gaya karar.
0: Ik wens u een gezegende mooie dag, Bia. Hadewidi.

Ja, ja, Safira, jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd. Ja, met de hele familie. Nani, Nana. En iedereen. Mosi. Lang, lang, lang leven, Safira. In goede gezondheid. Dat is de wens van iedereen, elke lid jo parivar ka hai, parivar ke sadasy sab yahi chahte hain ki unki lambi aayu, long life, khud gesundheit, yahi hum sab chahte hain na.

0: और आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: Dit is het Falhon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Activisten van klimaatbeweging Geef Tegengas hebben vanmorgen het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht dat ze uitbrachten. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was en staat nog onder medisch toezicht. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat hij drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers terroristen waren. Volgens de strijdkrachten voerde de boot op een bekende smokkelroute. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog door kan gaan, meldt een woordvoerder op de site. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Falhon Hindustani Radio.
4: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Falhon Hindustani Radio.
5: अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा होता है तब जाकर के किसी की मां को गाली देने की हिम्मत आती है। भाई आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है।
6: कान भरने वालों का भ्रम कुछ ऐसे तोड़ देते हैं जो समझदार है वो मुस्कुराकर महफिल छोड़ देते हैं।

0: हमारे साथ हो। शनिवार का दिन है, जैसे आपको मालूम है, नेक में ही तुम्हें दोसेंट और सेशन ट्वेंट शाम के प्रॉब्लम सेशन मिनट ऊपर तुम्हें हो चला है ये सुनाम के यहाँ होलैंड के समय जो है, और सुनाम के समय तो दूसरा होगा फिर भी, और एल के शनिवार को जो है हमारी भैया राजकुमार रोली मोहन जो सुनाम के निवासी आकर सुनाम के हालात के बारे में एक्चुअली तेजी जो हो रहा है और राजनीतिक के क्षेत्र पर जो वहाँ के समाचार अपने और अपने अपना विचार के साथ मिलकर कहने यानी कि अपनी या यूँ ही मैं सोच हूँ क्या कहूँ मैं सैन एक कमेंटार वो कहता है अपनी विचारधारा आपके लिए प्रस्तुत करता है। मुझे रोली मोहन दोनों हाथ जोड़ के सादे से प्रेम राम राम भैयो और प्रणाम करता हूँ। खातु खांग इवेंट लाइफ एंड अर्थ सेंडिंग
1: daar in Nederland. En ja, een goede middag zou ik zeggen. Ja. En ja, zoals gezegd, laten we het een en ander toch wel aan u doorgeven, aan de samenleving daar in Nederland, vooral de Surinamers, wat er nu gaande is in Suriname, wat de pijnpunten zijn. Daarop wil ik vandaag hameren. En hoe het nu binnen de samenleving gaat, welke geluiden er opkomen. Ja, dit soort zaken wil ik even in een nutshell toch wel aan de luisteraars voorhouden op mijn manier. Ik weet dat ze toch wel veel lezen, ja, nieuws van Suriname, maar ik wil bepaalde pijnpunten uit mijn invalshoek behandelen en laten we hopen dat het een korte, leuke en zakelijke programma wordt.
0: Ese aantal mensen, meneer Mohan, ese aantal mensen die gewoon naastig op u zitten te wachten wanneer u met uw programma komt, die bellen gewoon en naartoe op het moment dat u het is wel eens voorgekomen dat u er niet was. Maar die mensen hebt u dan als het ware teleurgesteld, hou me ten goede. Maar gaat u gaan, meneer Mohan?
1: Ja, luisteraars. Mijn verontschuldigingen wanneer ik jullie eens toch wel in de steek gelaten had en dat jullie zaten te wachten op mij. Laten we vandaag toch wel enkele punten, ja, die toch wel de samenleving raken, aan u doorgeven wat gaande is in Suriname. Ik moet u zeggen, ik heb eerder al gezegd, en dat is en blijft mijn visie, wat er gedaan is vanaf 2020 tot 2020. Tot heden, ja, heb ik analyse gemaakt en mijn analyse is, zoals eerder gezegd, er is een constitutionele coup gepleegd door de wetgevende macht, door de politieke macht, ja, dat hebben ze gedaan om zichzelf te beschermen en dat is de situatie nu. We hebben een groep die zich goed verreken, dat zijn de drie machten. Onmogelijke salarissen, een DNA-lid met 130% en 70% toelage van alle kanten, gaat met 240.000 naar huis. Maximaal lopende tot 1,4 miljoen is de salaris bij deze drie machten. En het arme volk heeft geen 1 cent verhoging gehad. Die moet leven met een salaris van tussen de 8.000 en 12.000. Kunt u zich voorstellen wat er gebeurt binnen de samenleving? Terwijl de benzine nu al in de buurt van 66 is, ja, per liter, ja, wanneer gas toch wel verhoogd is weer, ja, bijna 660, een kleine gasfles, ja, wanneer kinderen nu niet naar school gaan, omdat de bus niet betaald kan worden door de ouders. Ja. Wanneer ons zorgsector helemaal in elkaar is gezakt vanaf 2020 tot heden. Wanneer de veiligheid in het land hier niet gegarandeerd meer is. Ja. Wanneer onderwijs op zijn kop is, dan kunnen we zeggen, ja, de tent, ja, zal heel binnenkort misschien gesloten moeten worden. geval situatie waar Haiti geraken. Dat zijn de tekenen die we nu ervaren binnen de samenleving. Ja. Je hebt een superrijke groep. Dat zijn de drie machten, de zakenlieden die hun belangen behartigen, de politie behartigen belangen van die zakenlieden. Ja. En een kleine groep om die politieke figuren, ja, vrienden en familie. Deze mensen verwegen zich sterk en de rest mag sterven. Dat is de situatie nu in Suriname. Wanneer ik u zeg dat jeugdigen nu tussen de 15 en 21 jaar uit huis nu gaan, de jongens en meisjes, en ze blijven dagen weg, dat is een vorm van prostitutie, radeloosheid, ja, brengt ze in zo'n situatie waarbij ze drugs gebruiken, de slechte pad opgaan, prostitutie, ze stelen, ze roven. Dat is de situatie nu in Suriname. Een paar dagen terug zijn er gevallen, toch wel bekendgemaakt, waar jeugdigen tussen 15 en 16 en 18 jaar zich ophielden. De politie heeft invallen daar gedaan, nadat ze een aantal keren getipt waren dat er jeugdigen daar zich ophouden. Maar dat komt niet zomaar. Ja? Kinderen die niet naar school gaan, kinderen die drugs gebruiken, kinderen die op de pad van prostitutie gaan, wanneer ze heel jong zijn. Bedelende ouders voor supermarkt, bedelende mannen op straten. Dit zijn zaken die zich voordoen in Suriname. Dat is de situatie nu, samen met de luisteraars in Suriname. Ja? Mensen komen niet uit. Wat ga je doen met 12.000 wanneer je alleen maar aan benzine, wanneer je kinderen naar school zou brengen, ja, per maand 8.000 zou betalen? Dan ga je moeten kiezen. Ga ik een broodje op tafel zetten op wat eten? Dan gaan die kinderen niet naar school. Ja, dit soort zaken doen zich nu. Armoede komt niet één op de andere dag. Armoede wordt gecreëerd door politici al 50 jaar in dit land. De huidige oppositie en de coalitie, deze twee zijn steeds aan de macht geweest en hebben ons land in verval gebracht. We zijn nu luidende als Haiti. Ik moet u zeggen, Haiti, ja, daar wordt er nu geordend, maar in Suriname kennen we geen ordening. De goudsector, iedereen doet wat je hebben wil. Je hoort alleen maar stemmen in DNA. Vergiftiging. Vergiftiging van landbouwproducten. Op geen enkel van die zaken van vergiftiging worden er maatregelen getroffen. Er worden geen wetten gemaakt waarbij je de persoon die zich niet houdt aan wet en regelgeving direct mag opsluiten wanneer die bezig is met vergiftigingsactiviteiten. Nee, omdat de politiek mee daaraan werkt. Dat is de situatie nu in Suriname. Ja? Wanneer ik zie dat de middenklasse niet meer bestaat, wij proberen alleen maar te overleven in Suriname. Nou, ik en mijn vrouw, ja, we zijn gepensioneerden. Vroeger konden we één salaris aan een kant zetten, een beetje sparen. Ja, maar heden ten dagen kunnen we geen cent meer opzij zetten. Of we geen steun krijgen van de kinderen vanuit Nederland soms. Dan wordt het moeilijk voor ons als middenklasse. Dan moet je zich voorstellen wat er gebeurt met andere mensen die toch wel in een moeilijkere positie dan ons zitten. Ja, het is erg. En deze regering maakt zich helemaal geen zorgen. En al deze zaken zijn gecreëerd ook door de regering van de VHP toen zij aan de macht waren. Ja? Door slecht bestuur, corruptie, ja? Vriendjespolitiek, welke tot heden nog gehandhaafd wordt door deze regering. Bij deze regering is het een stukje erger, moet ik zeggen. Men wil geen verantwoording komen afleggen. Er wordt maar geld geleend. Ik denk dat deze president al 2,4 miljard heeft geleend of 1,8 miljard om het ten goede. Maar ze wil geen verklaring komen afleggen waar die gelden aan besteed zijn. Begrijp je in welke situatie wij hier nu leven? Ja? Dus het is normaal wanneer we nu jeugdigen zien op straat van 15 jaar en 21 jaar die hosselen, ja, gaan van huis, proberen wat te verdienen, ja, om de problemen thuis nog wel even te verlichten. Dat is de situatie.

PS'er geweest, VAP'er geweest, NDP'er geweest. Laten we weer voor ze stemmen. Men moet ophouden. Jullie zijn 50 jaar belazerd. Laten we kiezen voor partijen, jonge partijen en jonge politici. Die nooit aan de macht zijn geweest. Want deze hebben we gezien wat de situatie nu is. U weet, het was dezezelfde NDP die na de salarisverhoging, die nergens op de wereld voorkomt van de drie machten, gezegd had dat ze terug gaan draaien. We zitten een jaar al verder. Ze houden hun mond. Niemand laat wat van zich horen. Deze president zweegt in alle talen. Maar helaas kunnen we die problemen niet schuiven 1, 2, 3 op de konto van deze regering. Het was de vorige regering. Het waren Gayadin en consorten die de wetsverandering die een constitutionele coup hadden gepleegd. Ja? En zo hadden ze de rechterlijke macht ook in hun macht. Dus heden ten dagen zijn deze drie machten die zich goed verweekt hebben en verweken en de armen mogen sterven. Dat is de situatie nu in Suriname. Volksgezondheid op zijn kop. Ja, muskieten zouden bespoten worden. Nooit wat van gemerkt. Nooit wat van gemerkt. Ja, van zijn uit geen enkel buurt hoor je dat er daar nog wel bespuitingen zijn geweest. Het is gewoon maar praten door de eter om het volk voor de gek te houden. Dat is de situatie. Zaken verkondigen, zogenaamd, ja, via de media, dat het gedaan zal worden. Wel, heden ten dagen hebben we van niets gemerkt. Ja? Operaties kunnen niet uitgevoerd worden. Mensen moeten voor medicijnen betalen. Ja? Corruptie bij de banken. Banken, wanneer je geld hebt gezet of wanneer je geld gaat lichten, ja, moet je direct geld een bepaald bedrag betalen. Ik weet niet waarom die gelden niet meer, ja, via de ministeries worden betaald aan toch wel de arbeiders, de ambtenaren. Ik kan u zeggen, ik heb berekend, ja, 10 bijna 8%, ja, van je salaris, wanneer je geld gaat lichten, ja, vanuit de banken gaan 10-8% naar de belasting en de banken die je uitbuiten. Dat is de situatie. Er is geen controlemechanisme. Centrale bank die moest toetsen op dit soort zaken, pleegt zelf corruptie. Er is sprake dat bij Seven Airlines nu er een grote ingreep wordt gepleegd in samenwerking met de corrupte president van de centrale bank. Bij Seven Airlines, je weet, de man heeft de macht over bepaalde instituten. Maar dat is aangekaart. Ineens hoor je niets, de president is bezig. Men wil 4 mensen daar gewoon vervangen. Met hun eigen mensen. Om het spelletje verder te kunnen spelen. De rijken rijker maken en de armen armer maken. Dat is de situatie nu. Ja. Nou, we horen veel geklaagd. Het probleem is dat al deze vakbondsleiders die we niet nu hebben, 5 jaar terug ook hadden, nooit hun mond hebben opengemaakt. Ja. Nooit de straat zijn opgegaan. Dus er moet een actie nu uit het volk georganiseerd worden. Men moet niet rekenen op de vakbondsleiders. Wij hebben begrepen dat de familie van de vakbondsleiders geaccommodeerd worden. Dus ze moeten hun mondjes maar houden. Ja? Af en toe krijgen ze een ticket om naar een conferentie te gaan van de overheid. Ja? En daarnaast heb je ook een pers hier die toch wel dik omgekocht is. Al die journalisten, bijna 80%, 90%, komen op de betalenlijst van bepaalde politici en bepaalde partijen. Dat is dus

0: situatie nu. Er is nu binnen de NDP een groep, ja, opgestaan die niet eens is met het beleid. Denk de arme, ja, jongens van de ghetto die opgestaan zijn, die hard gewerkt hadden en hun stem nu laten horen en duidelijk zeggen, we hebben een president die niets doet voor het arme volk. Dat zegt NDP'ers die hard gewerkt hebben en dag en nacht in de pers waren om Jan Santokki uit te schelden. En ze hebben vandaag eergisteren bekend via social media. Ze moesten Jan aanvallen met leugens in opdracht van de NDP. Dat hebben ze zelf gezegd. Ja? Maar dat had ik altijd ook gezegd. Je moet kijken naar de aanvallen die alleen maar op Jan gericht waren. Omdat paar vormden voor de NDP. De aantrekkingskracht van Jan was het probleem. Daarom hebben ze steeds alleen maar Jan geprobeerd om uit te schakelen. Via social media, via valse beschuldigingen ook. Natuurlijk heeft hij ook fouten gemaakt om de corrupte ministers te ontslaan. Daarvoor moest hij haar de ballen hebben, ja. Maar goed, was in het station. Maar die jongens van de NDP die op straat bezig waren en in de media, zijn die media jongens, hebben gezegd ze kregen opdracht van de leden van NDP om de Jan Santokki te bekladden. Dat hebben ze duidelijk gezegd. Zie daar de vieze vuile politiek. En nu willen ze één worden. Ik weet dat er twee figuren van de VAP nu bezig is met de NDP. Die verraders zijn bezig met de NDP. Ja, omdat de NDP toch wel enige spanningsveld ziet met de ABOP die niet eens is met die behandeling die ze krijgen. Kunt u zich voorstellen, corruptie die door ABOP gepleegd wordt, bij EBS en bij andere ministeries, mogen niet onderzocht worden in opdracht van Brunswijk. Dat is zijn eis. Rozenhout, die betrokken was bij de diefstal van goud. Ja? Die moet weer als directeur aangesteld worden, is de eis van Brunswijk. Maar zo gaat het toe. Er is een constitutionele groep gepleegd, dus wat gaat de regering doen? Ze gaan een tussenweg vinden. Stelen, roven, corruptie plegen. Alles mag nu. Zand erover. Hoe boter ze altijd zijn. Zand erover bij corruptiegevallen. Nou, wat ik nu wel merk. De ghetto jongens en de armen, ja, het arme volk, laat zijn stem nu rustig horen. En geloof mij, we krijgen moeilijke tijden. Ik hoop niet dat er uitspattingen komen. Maar armoede is iets vervelends en iets moeilijks. Mensen gaan een dagje wonen uit huis. En dan gaan ze met een bedoeling om wat te doen. Geloof mij, dit soort zaken gaan zich nu voordoen in Suriname. Ja, politici moeten rekening houden. Het volk heeft ze al door. Zij zijn de veroorzaker van de armoede. En ze willen alleen maar overleven, deze politici, om straks met de dollargelden die na 2028 juli binnenkomen, ja, vermoedelijk, die willen ze ook pakken. Van deze oude politieke partijen. Daarom ga je zien dat nu een groep van de VAP in alle geheim met een paar NDP'ers zich is te onderhandelen. En geloof mij, indien dat gebeurt, mag de VAP inpakken. Ja? Mag de VAP inpakken. Want daar gaat dan de NDP. Het gaat niet de VAP, die zal uitgroeien, nee, de NDP. Maar waarschijnlijk is hun bedoeling, ja, de VAP'ers die nu bezig zijn, om macht te ontleden, om zich te verrijken, door te gaan met corruptie. Die bepaalde instituten kunnen beïnvloeden, ja. Want ik kan u zeggen, u weet dat er eergisteren melding is gemaakt dat 30.000 cocaïne weergevonden is in Spanje, ja, een boot. En dat ook Surinamers, een Surinamer en een aantal Nederlanders de lijn hebben lopen naar Suriname, aangehouden zijn. Al dit soort zaken en eerdere zaken, ja, liggen in handen van buitenlandse machten. Ja, de Amerikanen weten van alles. En wanneer ik het goed heb, gaat in augustus iemand van Amerika overvliegen om met de president van Suriname te praten en hun toch wel te laten zien hoe de situatie hier is met alle instituten die moeten optreden, hoe corrupt ze zijn, hoe ze medewerking verdienen aan drugsbaas. Al dit soort zaken verwacht ik dat na augustus op de bord van de president gelegd zal worden door buitenlandse diensten, denk ik. Ja? Dat hebben we gelezen in een stuk in Amerika. Ja? Goed. De situatie in het algemeen in Suriname, zeer zorgwekkend. Armoede, zeer groot. Ja? Het volk is erg ontevreden. Volksgezondheid, totaal. Ja? Naar de maan, specialisten gaan weer vertrekken. Ja, we hebben begrepen dat 6 specialisten tot augustus weer gaan vertrekken. De vraag is waarom. Verpleegkundigen vertrekken ook. Deze minister laat verpleegkundigen vanuit andere landen halen. Wie ook begrepen. Dus bedoel, bureau verdient goed. Ja, en dan krijgen die verpleegkundigen wel 1500 US en tot 2000 US. Maar de Surinaamse verpleegkundigen wil je alleen maar 12.000 SRD betalen. Dat is het beleid nu. Ja? De vraag is, de mensen, er is een bureau die deze. Wie heeft lijden daar lopen? Wie verdient dik? Dit zijn de vragen die rezen. Ja? Binnen de samenleving. En de politiek kan geen antwoord geven en de oppositie kan ook geen antwoord afdwingen, omdat ze ook daarmee bezig zijn geweest en ook debat zijn aan de situatie. Pas in het nutshell vandaag, ja, wat ik toch wel jullie wilden voorhouden wat gaande is in Suriname.
1: Meneer Mohan, hoe verder met VHP?
0: Nou, ik heb begrepen binnen de VHP er spanningsvelden zijn, ja. Bepaalde mensen, de heer Oeders is formeel voorlopig conform de statuten de aangewezen voorzitter. En 2027 denk ik mee zal er verkiezingen gehouden worden. Wanneer er 2, 3 of 1 kandidatenlijst gelegd zal worden op tafel, weten wij niet. Maar wij weten dat er spanningen toch wel heersen binnen de VHP. De oude mensen die niet gelust zijn, willen zich weer in posities laten plaatsen. Mensen die 100 en 200 stemmen hebben gehaald al 15 jaren, willen zich weer laten doen gelden. De jonge politici en de jonge kandidaten worden getorpedeerd. Ja? Ja? Dan willen we weer wel jonge kerels hebben. Ja? Maar de oude, ongeschoolde, ja, mensen die bewezen hebben geen moeite gedaan te hebben voor de achterban, willen weer in bepaalde posities geplaatst worden. Gebeurt dat, dan zal de uitloop van THP toch wel plaatsvinden. Laat men heel deskundig en heel eerlijk daar bezig zijn. En laat men met een nieuw gezicht komen waarmee de Chan bezig was. Ja, laat dat duidelijk zijn. Ja, dat is de situatie nu qua PHP. Dus we denken volgend jaar mee. Ja, zal het zover zijn. Krijgen we 1 lijst, 2 lijst of 3 lijsten? We zullen kijken wat er gebeurt. Dat is de situatie nu binnen de PHP.
1: Ja, goed. Meneer Mohan, ja, we zouden dit een beetje kort hebben voor vandaag, maar Ook die, ik zou willen zeggen, ook, u bent helemaal objectief, journalistiek, journalisten, dat u dat bent. Zo'n presentatie hebt u tot op dit moment gehad met durf en lef, eerlijk en oprecht gepresenteerd over de situatie in Suriname, de heer Rajkumar Rolly Mohan voor vandaag, beste mensen. Ik moet u bedanken, meneer Mohan. Oorkoes Bangetij Abboele, daar hebt u daartoe de gelegenheid. Heel even, als het kan, heel even in het Hindustans.
0: Ayo Baino, mijn Thorazé Nederlands, mijn Bataya, die zet naam, mijn situatie, behoed slecht, hè. Gerie, behoed barka, hè. Dieke partij, Charlie's, Parisien, Tess, Jalais, hè. Oezap, Kali, Chod, Oud, Chapati, ze bezig raam. अपने के धनी करे के और गरीब जनता के गरीब हमेशा वही गरीबी में ढके लिए उसी की बात चाहिए ऐसा रहेगा या आदमी लोग लड़कन के स्कूल ना पढ़ाई पावे लड़की लोग छोटा छोटा लड़की लोग जा है का रास्ता पे काम करे जिसमें थोड़ा पैसा घरे आवे जिसमें घर चल सके या न हो गए 68 rulde per liter. Dawai na hai, admi luk datra na jai pawe, dawai na kin pawe. Isab situatsi hai, jodi chapat, op de hoogste niveau hai, zait su naam me, ja. Kaboli, isait su naam ke situatsi boot slecht hai, maar 2020 se, tot heden, Tjua hebben stijgende koersen van armoede, criminaliteit, ja, en verwaarlozing van volksgezondheid. Dat is de situatie. Behoed karab, die zijn idees mee. Geribi over hoeker kan lezen. Ja. Een klein groepje, apne ke dhani kan lezen. Ja. Toen jane, politieke beslissing lezen, die drie machten, de rechterlijke macht, de regeringsmensen en DNA-leden hebben zich zo op een keer tanniker lezen. Salaris zo'n 250.000, ze zijn power, lopende tot 1,4 miljoen. Ja? Hoe is dat op die drie macht van leven? Hoe ze hebben ook opgeleverd zo'n garibi, en wie ook zo'n garibi, hoe je met zo'n deze. Hoe ze hebben geen excess verhoging naar deze. Ook de hele regering moet zeggen, dat is de bijtiga. Dus op direct die salaris per woking wa terugdraaien kan ik. Ik ben niet zo in geïs op je bijtje. Af en moe aarselijk van kan ik zijn. Goeie na met jaren ga ik terugdraaien kan ik. Juist is hij zo met jaren. Ik kan ze via beetje troon. John Hei is hij de kaart gewoon een handel kreeg aan die prijzen. Mange heb je machtspositie mee halen. Wel, hoe zie je hoe je gaat? Dan mag via beetje die jaren jij niet. Je liefde lief voor jij niet. NDP heeft bood versterkt hoe je gaat. Het wil ook geloof naar de EVHP meer. Ja? Laat dat duidelijk zijn. Ja? Dus het wil ook wachten naar de verkiezing. Dat je gaat kon bestuur VHP krijgen. Ik wou maar eens mee met. Ja? Je dat je gaat ook iets op je paard. Het wil ook niet. Dat we zo iets laat niet heren. Het wil VHP gaat naar sterker. Kijken naar de baat in zijn situatie met. Bout barka haiga armoede aur e regering jon admi jon ke baithai cha jon chori karse ek ko ke na band karse aur ek ko ke ko staff reklam on sup na karse e president bola tha ja stem suna bhi korupsi am pathap sab ke piche hi lage kaha pathaiga am klon se bolni bati ki e side ek godri macht up sab pleeg karse regering, DNA of rechterlijke macht één hoge. De IC politieke vrije spellen Joodische paard kunnen krijgen. Gooi naar pakkerij of naar gooi band hoge. Die situatie. Chota chowdi loge rasta pe. Chori kare hai, kaam kare hai, prostitutie kare hai, school na jahe, school to a bed doi doos terug, yo ghar mein, ya aad ke nau छोड़ी लोग और लोडन या हॉसल कर रहा सब के घर में निकाली से माँ माई बाप लोग पठावे ये सब लड़कर के काम करे खात जेमे ओवरलीव करे खात कुछ पैसा आवे कुछ खाए पिए करे शुरुआत सी एक को लड़कन और एक को उधर ना जाए बीडल करे दुकान के आगे उधर स्थापे शुरुआत सी इतना ऐड है कि ईसाई सब सुपरमार्केट लगे जा तो देखिए वहाँ गरीब आदमी लोग बेगी करे है ओवर मानर एंड ओवर फ्लोवर बेगी करे है रास्ता पे ये सब चीज हम लोग ना देखा पे भी आज के रोज फनाफ ट्वेंटस ट्वेंटस तो ठीक दिन युवा स्टेंस ऐसे हो जाए या ये है शुरुआत ईसाई के नाम में जो उनके पलवार जो पलवार है हॉलैंड में आप लोगों से प्रार्थना कर ला कि अपन पलवार खा जो हो ही सके तो कुछ कुछ एक एक पकड़ पकड़ बता दे बोल करियो वहां शुरुआत ही बहुत है रखेगा ये देश में दैट वाज इट फॉर फंडा थैंक यू चैप इन अ न्यू चैल दैट वो केक एंड लाट वो होप दैट द साक डॉ वेली एरहर वर्डन या
1: तो हमारे साथियों यहाँ तक था श्रीमान राजकुमार रौली मोहन सिंह नाम से अपना कीमती समय लेकर आपको ये शुभ संदेश बतलाए सुनाम के हालात के बारे में और उनको मैं अपने तरफ से मैंने रौली मोहन एक मूर्ति बदांक कि इतना समय लेकर दंडाती एक सौ दतनीत इन खैर तेकुन तरफ बता ले मेरे मोहन मदन मूर्ति विशाख कुमार सेन सुनाम विशेष रखूम और उसे बचे सही बात का खून हो मत खून ऐसे खराब किए मार सही खंड राख फैन वीकेंड एंड तो फॉल खंड वेक मैंने राजकुमार रौली मोहन जी इंसान भैया रौली मोहन इंसान के नाते इस समाज सेवा है और यही कर्तव्य हम लोग के दत्वहीर और देश आदि से अंकों में और भगवान आपकी जो मनोकामना वैसे जो है पूर्ण करे दत्त सौकालीन मेरी साख मन मोहन
0: आई शुड
1: बिलीव

En Jenny en Jenny, dank u wel. En Jenny Ram Kelaun, die programma's van de heer Devidji, over de attentie toen keer. Ik moet u bedanken. Je denkt het ten bad op. Sub kuch pane wale bahut kuch khoya karte hai. Is dunia me hasane wale sub se zada roya karte hai. Hamari saathiyon.

evening in Paris. Dus de film kan ook zien. Film zijn kan ook niet op zo'n jaar. Je hebt die persoon dat je gaat kijken. Gaat fan. Maar die hey, baby, zei bij Earthsy. Goed dat buks. Oké. Terf ze. Goed dat naap. Kijk, jou de aap. Ze hebben zo'n nieuw. Maar ook kijk, maar normaal die programma zo'n nieuw. Dus normaal, normaal. Rotterdam kan niet maar zien. Oude programma zo'n te zo'n te. Ook het hier. Mere liek te laten hebben. Kijk, niet te laten. Zeroer af. Kijk, te laten. Mevrouw Earthsy. किसी की गलती पर कोई फैसला मत किया कीजिए हां किसी की गलती पर

echte Irene haar raamklauwen uit Asha poeren. Dan ook jullie een behoed op jaar gezet. Maar je hebt een boel hier niet gehad, Nabi Diko. Nabi Yachan Raghunath Ji.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Peter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëniging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Anderen dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.